Ay, te aviso. Johanna, het is zelfs niet zo van mooi worden. Hé, hey, baie welkom voor vandaag. En je moet een lekker dag hebben. En lekker muziek spelen alsjeblieft. Tabiso. Love you.

Ons begin met Labyrinth. Saam met Emily Sande. Dat is een lekker jennekie. Are you having a good afternoon?

The Backstreet Boys on your number one feel-good station. Quit playing games with my heart. To Mbobby voor dit met regte plekke. Ella Langley met Choosing Texas. Kom eens kijken hoe ik je weer vanmorgen. Ik moet zeggen dat ik een beetje warmer als vandaag.

Like sounds there by the only Shaggy teaming up with Robin Thicke, looking oh so lovely. Voor het ek vir Shazza gespeel met Golden Crown. Ek is nog steeds op tour, so ek nog so een plekje om te gaan.